0: Wonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim 1 uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht-supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. En neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
6: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509. Of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannunen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie. Dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel was verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
0: Erik Jan de Sterke.
9: Ja, goedemorgen. Zijn we dan 11 uur geweest. Wat leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe show van de

0: Geer van Maasakkers. En dat is okay. Gelukkig. Ik was zo bang dat ik het fout had. En natuurlijk, de rivier.
1: Horizon.
2: De show van de radio.
1: Erik Jan de Sterke en Sianne de Jong.
0: En daarmee openen we, vrienden, het bomvolle radioprogramma wat we voor je in petto hebben vandaag. De show van de radio. Welkom, welkom, welkom. Jan onderweg, die is even de fiets aan de lader aan het zetten, want die moet wat stroom hebben. Op dit moment kun je kijken op Horizon Televisie naar een herhaling van een televisieprogramma wat we maakten voor Wim van Mel, pater Wim van Mel, uitleende. En die viert vandaag zijn 55-jarige priesterschap. En Wim, van harte gefeliciteerd. En daarom herhalen we vandaag op Horizon een aantal keren het programma wat we maakten 5 jaar geleden, toen hij 50 jaar priester was. Hij neemt ons mee waar hij woont, in het klooster van de Salvatorianen, de Salvators, in Hamond-Achel. Je ziet alles een beetje. Wim die legt uitgebreid uit hoe zijn leven eruit ziet. En het is hartstikke leuk om er nog eens een keer terug te kijken. Dit programma zal ongeveer nog een klein half uurtje duren. En daarna kun je kijken naar de show vanuit de studio. Gaan hier de camera's aan, dan kun je meekijken naar ons programma. Dat is wel leuk, want we krijgen uiteraard ook weer bezoek. Ja! En wat gaan we doen vandaag? Nou, gisteren was een officieel moment op Kranendonk tegenover het kasteeltje. Er werden de voedselkasten geopend en daar hebben we straks een audiofragment van. Want uiteraard was Dian daarbij en heeft even gesproken met onder andere een van de wethouders die erbij was, waar ik de naam even niet van paraat heb. Voor de rest waren we natuurlijk gisteren aanwezig bij de Mel van Maris. Komt een leuke aftermovie aan. We hebben daar ook wat geluidsopnames gemaakt die we dadelijk gaan laten luisteren. En misschien komt jouw man lief wel voorbij op de radio. En hoor je hoe hij zit te puffen en te hijgen en ter voorbereiding van zijn deelname aan de Mel. We beleefden nog een hachelijke en grillig avontuur gisteren bij de MCB in Valkenswaard, waar wij met 2 dronepiloten naartoe gingen. De ene dronepiloot was Gijs, die hing meteen in de bomen met zijn camera. En Erik Jan, die wist meteen in de hal de controle over de drone kwijt te raken, waardoor die te pletter sloeg tegen de muur. Maar wel prachtige beelden. Nou goed, dat hebben we nog. En van alles, we hebben nog bezoek. En natuurlijk spelen we om 11 uur Raad waar die staat. Komt John naar de studio of we gaan bellen. Even kijken of Dian al zover is om even bij te staan en te vertellen wat er allemaal in het programma zit. Dian. Bomvolle show vandaag. Goedemorgen. Is het gelukt met de fietsen laden? Want hij wilde het niet, hè?
3: Nee, het is niet gelukt.
0: Oh, wat irritant. Nou, ik ga daar nog even proberen.
3: Nee, nog niet. Ik regel het zelf.
0: Welkom, welkom. Wat hebben we vandaag in het programma?
3: Wat hebben we in het programma? We gaan vandaag bellen met Jo Heesakkers.
0: Jo Heesakkers.
3: Eigenlijk al heel snel.
0: Ja.
3: 11:50.
0: Ja.
3: En daarna komen Ellen en Cindy op bezoek.
0: Ellen en Cindy.
3: En die zijn van de show van T-Force, die binnenkort in de Borg plaats gaat vinden.
0: Oh, oké.
3: En een hele bijzondere show.
0: Oké.
3: Okay. En Ellen heeft hem gemaakt.
0: Ja.
3: Cindy zit in het bestuur, dus die weten er alles van.
0: Oké, goed.
3: Ja, en dan hebben we natuurlijk John.
0: En we hebben John.
3: En we hebben Jan.
0: En we Jan de Weerman, kortom, bomvolle show. Nou goed, we gaan van alles meemaken. En natuurlijk, buiten dat, hebben we weer zulke lekkere muziek voor je uitgezocht.

0: het plaatje niet. Gisteravond een drive-in showklusje gehad. Feestje gedraaid in Zummeren. En daar werd aangevraagd Django Wagner en Bachata Bailando. Ik had nog nooit gehoord. Ik vond het wel een leuk plaatje eigenlijk. Hebben we gedraaid. En ik denk, die moet morgen op de radio. Gisteren vond in Kranendonk iets bijzonders plaats tegenover het kasteeltje. Er werden namelijk de voedselkasten geopend. De voedselkast eigenlijk. En de MUP. Een menstruatieuitgiftepunt. Voor mensen die een iets kleinere portemonnee hebben en die toch lekker vers voedsel eten willen. Maar ook gratis wat nodig hebben om het zomaar eens even te omschrijven. We waren daar en Dian die sprak met wethouder Joost Ploos van Amstel.
1: Goedemorgen Joost.
2: Goedemorgen.
1: Speciale happening vandaag, hè?
2: Zeker. Leuk moment. Mooi te zien dat dorpskracht hier bij elkaar komt.
1: Zeker. En jij gaat dit dak openen. Ik denk dat jij best trots bent.
2: Nou, ik ben vooral dankbaar dat we mensen in onze gemeente hebben die dit soort dingen doen. Mm-hmm. En ik ben ook dankbaar dat ze mij heeft gevraagd om het te openen, want het past wel bij wat ik belangrijk vind.
1: Precies.
2: En dat is toch vanuit de gemeenschap zelf dingen organiseren, zoals dit. Hè. En er zijn denk ik veel mensen die een beetje beschaamd zijn als ze iets niet kunnen betalen. Of ergens naartoe moeten, wat ze niet zo fijn vinden. Dat je hier in de beslotenheid van een prachtige omgeving dingen kunt vinden, maar ook mensen die iets willen schenken, ook hier hun spulletjes kwijt kunnen. Nou, beste mensen, in januari 2018 volgens mij begonnen de eerste gesprekken over Den Hoof. Vanuit het persoonlijk idee van jouzelf, Ilse. Jouw eigen ervaringen en jouw wens om mensen, natuur en een gezonde leefomgeving met elkaar te verbinden. In 2021 kreeg dat idee letterlijk grond onder de voeten bij Natuurtuin Het Bloemke. Ik mocht toen als directeur van Bivak aanwezig zijn, vond ik leuk. En onze studenten maakten een mooi welkomstbord met logo. En je zoon heeft er volgens mij zelfs nog aan meegewerkt, was een van de studenten.
3: Het staat hier nog in de tuin.
2: Het bord?
3: Ja.
2: Ah, kijk aan. Ga ik daar eens kijken. Dat paste precies bij Den Hoof. Mensen met verschillende talenten die samen iets tot stand brengen. Na twee mooie tuinseizoenen ging Den Hoof op zoek naar een vaste plek. En die werd uiteindelijk hier gevonden op de baronie van Kranendonk. Sinds maart 2024 wordt hij verder gebouwd aan een plek waar mensen kunnen tuinieren, leren, elkaar ontmoeten en vooral zichzelf mogen zijn. Vandaag zetten we opnieuw een concrete stap met de opening van deze mooie voedselkast. Een kast waar inwoners anoniem voedsel en verzorgingsproducten kunnen brengen of halen. Waar overschotten worden gedeeld, verspilling wordt voorkomen en mensen elkaar helpen zonder oordeel of ingewikkelde drempels. Binnenkort, maar dat is niet, ik begreep dat het al is, ook een menstruatieuitgiftepunt. Jonge meiden en andere vrouwen kunnen dan in alle anonimiteit meenemen wat ze nodig hebben. Niemand zou zich hiervoor hoeven te schamen wanneer iets noodzakelijk tijdelijk niet beschikbaar is. Maar het is een mooie plek om toch even naartoe te kunnen gaan. Ilse, jij ziet mensen die dreigen achter te blijven en blijf niet aan de kant staan. Je brengt onderwerpen onder de aandacht, zoekt medestanders en komt vooral in actie. Daarmee ben je voor mij een voorbeeld van wat dorpskracht zou moeten zijn. Initiatieven als deze dagen ook de gemeente uit. Inwoners wachten niet totdat al onze processen zijn doorlopen. Aan ons, de gemeente, de opdracht om jullie tempo beter te leren volgen, ruimte te geven en tijdig duidelijke keuzes te maken. We kunnen namelijk niet alles. Ilse, alle vrijwilligers, donateurs. Er is vandaag nog zelfs vannacht of vanavond veel gebracht om in de kast te doen. Volgens mij is de kast al overvol. Maar ook betrokken organisaties, hartelijk dank voor jullie inzet. Met veel plezier verklaar ik de voedselkast voor geopend.
3: Dankjewel.
2: Heel mooi gedaan, Ilse.
3: Ja. Jij bedankt voor je mooie woorden, maar ook dank echt aan onze vrijwilligers en de sponsoren. Want ik vind het altijd heel mooi dat mensen zeggen, oh, ze initiatief. Maar er komen alleen maar echt fantastische achterban en fantastische mensen die ons allemaal steunen.

Paraplu en lekkere gauw houden even de radio gedraaid. Ik moet ineens aan Toos denken, de moeder van Dian. Die vroeg regelmatig dit plaatje aan of we dat even wilden draaien. En zo af en toe denken we toch even met een glimlach op ons gezicht aan haar terug. Ja. Ja, dus die voedselkasten die zijn gisteren geopend daar op Kramendonk. Tegenover het kasteeltje op het landgoed van de herenboeren. En je kan daar dus terecht. Vandaag is er ook van alles te doen daar, want we kwamen langs gefietst onder het mooie zonnetje. En er is daar een culinair hoogtepunt gaande, Dian. Mensen zijn daar meer dan welkom. Drukte sowieso in de regio. In Gastel op het Cornelisplein is op dit moment een rommelmarkt bezig. Die is juist opengegaan. De bestorming van de kathedraal in het centrum van Gastel heeft er plaatsgevonden. Iedereen die probeert toch nog even een koopje te slagen. Kijken of het lukt. Is het gelukt? We hebben nog niet. Geen contact. De telefoon doet het weer eens niet. Ach, nou, dan zijn we de Sjaak. Met al die interviews die we geregeld hebben. Dat is een klein probleempje. Oké. Nou, dan doen we dat dadelijk maar even. Moeten we even de techniek gaan bellen, toch? Oké, dan doen we even terugkijken naar gisteren. Want toen waren we bij de

0: Helmond ga je de 45 doen.
1: Oh, maar je hebt er onder al 35 op zitten.
0: Ja, ongeveer, ja.
1: En straks fiets je dan ook nog terug naar Helmond?
0: Ja, ik moet al naar huis, hè.
1: Oh, dan doe jij wel een grote route vandaag.
2: Ja, ik ga ook een keer meedoen. Samen met Hein van Ganzenwinkel, Leon Linders.
1: Oh, maar komt dat nog goed?
2: Dat gaat goed komen. Ik rij achter hun aan, want hun hebben de route. Ik heb niet zo'n ding, zo'n computertje.
1: Nee,
2: dus hun hebben gisteravond de route gehad. Dus ik ga ze gewoon lekker achterna rijden.
1: Doe je goed. En je hebt goed getraind?
2: Ja, ik ga iedere dag met de fiets naar het werk. Dus dat is ook per dag 45.
1: Ja, precies.
2: Dus ik ga voor de 45.
3: Niet ja, dat je was sportief gisteren daar in het centrum van Maris. De Mel van Maris, druk bezocht. En het was prachtig weer wat ze getroffen hebben. Even alle vrijwilligers bedanken voor de organisatie. Die zijn nu druk bezig met het opruimen hier in het centrum. En het gaat heel erg hard. Voor hun even een plaat. Ilse.

0: Ilse de Lange en Next to Me, uiteraard op de radio. Ja, even een storingtje bij de telefoon. We gaan het even met de mobiel doen. Aan de telefoon heb ik Jo Heesakkers. Jo, een goedemorgen.
1: Een goedemorgen.
0: Goedemorgen, even kijken of je goed kunt verstaan. Ja, dat gaat zo wel. Goed zo. Hoe is het?
1: Ja, met mij prima. Met jullie ook eens het horen.
0: Ja, wij vermaken ons wel.
1: Alleen de telefoon is mis.
0: Even de telefoon kapot, maar dat zijn ergere dingen, Jo, hè?
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Bijvoorbeeld een steenpuist, extra hoog, koortslip, dat is allemaal heel vervelend.
1: Noem maar op, ja.
0: Dit valt nog mee, de telefoon die het doet. Liefhebbers van realistische

0: Kunst zijn op zaterdag 19 en zondag 20 september van harte welkom in gemeenschapshuis De Schakel aan de Barbaraweg 1 in Budel-Dorpplein. Kunstenaar José Zakker, en die heb ik aan de telefoon, presenteert daar een solo tentoonstelling. Dat was het.
1: Ja, dat was het. Ik sta daar alleen met een heleboel werken die ik in de loop der jaren getekend heb.
0: Ja.
1: En die wil ik graag eens een keertje aan het wat grotere publiek tonen.
0: Juist.
1: En ik hoop natuurlijk dat er wat mensen op afkomen. En ik denk ook als er mensen komen die er nooit getekend hebben.
0: Ja.
1: En ik raak daarmee in gesprek. Dan lijkt mij dat er toch bij moeten zijn die denken van
0: Dat kan ik ook. Dat kan ik beter.
1: En dan kan ik misschien zelfs beter, inderdaad. Heb ik helemaal geen moeite mee.
0: Nee.
1: En die daarmee zeg maar een nieuwe hobby ontwikkelen. Ja. En voor de tijd dat ze niks te doen hebben, om het zo maar te zeggen.
0: Is het nou leuk om te tekenen, joh?
1: In België gemotiveerd zijn. Dat is natuurlijk een van de voorwaarden. Je moet gemotiveerd zijn, bereid zijn er tijd in te stoppen om er iets moois van te maken.
0: Ja.
1: Als je dat niet hebt, dan moet je
0: dat moeilijk.
1: Dat wordt wel moeilijk.
0: Maar, dat is met alles natuurlijk.
1: Maar er zijn een heleboel mensen die, zeg maar, zeker als ze gepensioneerd zijn, al niet helemaal niet goed weten wat moet je toch gaan doen.
0: Wat moet
1: je
0: toch gaan doen, inderdaad?
1: Dan raak je sowieso aan om naar een kunstacademie te gaan. Dat zijn de kneepjes van het vak.
0: Wat is jouw allermooiste tekening, vind je zelf?
1: Nou, de mooiste tekeningen, dat zijn toch wel de rijks- en de gemiddelde monumenten die in de gemeente Kraandonk staan getekend heb.
0: Ja.
1: En daar heb ik er nu 25-tal van getekend.
0: Zo.
1: Dan 30 bij 40.
0: Ja.
1: En daar doe ik dan een mooie passepartout omheen.
0: Ja.
1: En eventueel een autolijst en een spiegelglas.
0: Ja.
1: En dan is dat in mijn beleving althans een hartstikke mooi plaatje om aan de muur te hangen.
0: Juist. Ik snap het. Mensen mogen komen op 19 en 20 september. Van harte welkom.
1: Ja.
0: Hoe laat gaat het allemaal open daar in de Schakel?
1: Wij zijn geopend van 11 tot 5.
0: Van 11 tot 5 is het te doen, dames en heren, hoor ik zojuist van de tekenaar zelf.
1: Dus ze kunnen rustig op hun gemak rondkijken. Is niemand die ze haast?
0: Nee.
1: Dus altijd van de wereld.
0: Lekker op je gemakje, lekker genieten van die prachtige kunsten die Jo zelf getekend heeft. Hey, stel nou Jo, wat ook nog kan gebeuren. Stel nou, er is iemand die wil een meesterwerk van jou. Meesterwerk, hey, hoe klinkt dat?
1: Ja.
0: Wil een meesterwerk van jou kopen, Jo. Wat ga je dan doen?
1: Ja, dan wanneer we tot een vereenkennisstemming kunnen komen, dan kan hij die kopen.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook tekeningen bij, die kunnen ze dus niet kopen.
0: Die kunnen ze niet kopen.
1: Die hou ik gewoon van mezelf, maar die... Laat ik gewoon kijken van, kijk jongens, dit kan ook.
0: Ja.
1: En, maar nogmaals, een groot deel is gewoon te koop, om zo maar te zeggen.
0: Jo, laten we even meneer even duidelijk afspreken. Onder de 2 ton hoeft u Jo niet aan te spreken.
1: Nee, precies. Nee, ik zat zelf een beetje te denken van rond de 2,5-3 ton.
0: Ja, precies. Dan valt het te praten. Goed.
1: Ja.
0: Wordt weer een melige toestand ook weer, het is verschrikkelijk. Ik wil je heel veel succes wensen met de voorbereiding. Het begint al om 11 uur tot 5 uur. Welkom. Toegang gratis. En succes nog met die laatste hand aan die mooie laatste tekening nog, hè?
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: Groetjes, Jo. Groetjes, hè.
1: Hoi.
0: Nou, dat was Jo zelf, die we even in uitzending halen. Leuk. Het is bezoek in de studio. Even wat microfoons openzetten. Even kijken. Goeiedag. Wie bent u in hemelsnaam?
2: Ja, ik ben Cindy Hoepen.
0: Oh, Cindy. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En je bent met Ellen meegekomen?
3: Dat klopt, ja.
0: Pak de microfoon maar eens even dichtbij. Jij als ervaren radio...
3: Ik praat hard genoeg, maar...
0: Jij als ervaren radiomaakster moet het toch weten.
3: Nou.
0: Ellen. Ben je er klaar voor dadelijk?
3: Heb je het nou tegen mij?
0: Ja.
3: Ja, ik ben er wel klaar voor.
0: Ja, ik moet je technisch van alles in de gaten houden. Vandaar, ik dacht al. Ja, sorry, dat is heel onbeleefd eigenlijk, maar dat heeft te maken met het vak. Ik doe nog even een plaatje en dan kom ik bij je terug.
3: Helemaal goed.
0: Ik vind het wel leuk dat jullie er zijn trouwens.
3: Nou, gelukkig.
0: Ja, toch? Nou, dadelijk naar het programma van Wim Vermelk op jezelf op televisie. Kun je nagaan,
3: zeg. Oh, jippie, daar zaten we op te wachten, ja.
0: Moeten we even thuis even niet bellen?

0: Nou bakt de zak de chips maar vast uit de kast, dames en heren. Want Ellen Deelhoek komt dadelijk op televisie, behoren ze televisie, samen met Cindy Hoebe. We zullen nog even een plaatje draaien. Dan is het programma van Wim van Mel dadelijk afgelopen. En dan komen jullie op de buis. Al die klaskindertjes willen natuurlijk juffrouw Thewe op de televisie zien. Natuurlijk, Ellen. Dat moeten we even doen, hè?
1: Ja, gaan we zeker doen.
0: Gaan we zeker doen. Zet de televisie aan de horizon. Kijk even mee in de studio. Luisteren wij naar de Paper Kites.

0: dat is leuk. Can I be close to you? Paper Cards, Bloom. We kennen haar allemaal als juf Ellen Theeuwen. Van die leuke school in Zurich. Hoe heet het ook alweer?
1: Sint-Johan.
0: Sint-Johan natuurlijk.
1: Yes.
0: En volgens Jordan Koevoets, de beste juffrouw die je maar kan hebben. Hier op de universiteit kunnen er niks van. Geef mij juf Ellen maar, zei je van de week nog bij die Jan thuis aan tafel.
1: Nou, die kan ik in mijn broekzak steken, dat is mooi.
0: Daar kun je het even mee doen, Ellen. Leuk, hè? Dat is toch leuk. Ja, je bent niet alleen, je bent samen met Cindy Hoebe. Ja, Ellen, we kennen jou een beetje toch wel als creatieve geest. Je bent altijd achter de schermen wel met iets bezig, volgens mij. We kennen natuurlijk al het culinaire theatershow. Dat is best wel een begrip. Dat doe je al langer op de achtergrond van alles, hè?
1: Ja, op de achtergrond ben ik meestal gewoon op de dagen zelf aan het sminken geweest, zeg maar. Dus niet dat ik er vol ingedoken ben. Dat is pas sinds deze ronde.
0: Ja, maar sminken is ook een kunst.
1: Ja, sminken is ook een kunst. Nou, ging ook vaak ooit gruwelijk mis. Maar goed, we hadden ook altijd ruim gepland. Dat scheelt.
0: Ja, ja, ja. Hoe is het nou trouwens om mee te werken aan zo'n culinaire theatershow? Is dat leuk?
1: Ja, dat is heel erg leuk. Zeker omdat je zelf ook dingen mee mag bepalen. Niet dat ik nou alle touwtjes in handen heb, hoor. Nee. Maar het is gewoon heel leuk om mee te denken hoe je het vorm kan geven, zodat het voor jong en oud een mooie show gaat worden.
0: Ja. Als je dagelijks voor de klas staat, is dat natuurlijk wel een heel ander wereldje waar je dan in gaat, hè?
1: Ja en nee eigenlijk. In de klas moet ik ook af en toe wel creatief denken hoe ik iets voor elkaar moet krijgen. Dus ja, ja. In die zin.
0: Ja, ja, ja. 25, 26 en 27 september in de Borg is daar de culinaire theatershow. T-Force is daar de grondlegger van eigenlijk, is het niet, toch?
2: Ja, ja, dat klopt. Voor het zesde jaar proberen we dit jaar weer iets moois neer te zetten. En eigenlijk zijn we sinds dit jaar ook een beetje een andere inslag ingegaan. Je hoort natuurlijk hier en daar wat feedback, wat zoeken mensen nu. Dus we zijn nu samen met Ellen gaan kijken van hoe kunnen we nou een show neerzetten dat eigenlijk voor iedereen herkenbaar is.
0: Ja, ja.
2: Dus vandaar ook dat we bij de keuze van de show live, het leven, zijn gekomen.
0: Ja.
2: Om het voor iedereen herkenbaar, maar het raakt denk ik bij iedereen omdat het zo herkenbaar is.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, ja. Best een serieus onderwerp wat je dan toch beetpakt op een theatrale manier, toch?
2: Ja, ja, ik denk dat er inderdaad serieuze momenten in zitten, maar ook gewoon het stukje vreugde wat je kan vieren in het leven.
0: Ja.
2: En dan eigenlijk ook vooral, kijk ook even naar Ellen, want Ellen is natuurlijk met de verhaallijn heel creatief aan de slag gegaan.
0: Ja.
1: Ja, wat het ook is natuurlijk. Kijk, herkenbare dingen uit de puberteit waar we als puberouders allemaal over klagen, maar eigenlijk ook al om kunnen lachen. Zoiets ga je ook in de show wel terugzien.
0: Ja.
1: En we hebben geprobeerd om ook alle muziek aan te laten sluiten bij het stukje waarin je bent in het leven, zeg maar.
0: Ja. Is het een beetje de humor van de luizenmoeder, of niet? Die erin
1: ja, ik weet niet of we ons zo hoog in moeten gaan schalen, maar we hebben ons best gedaan. Kijk, alle acteurs en actrices hebben zelf ook meegeschreven. Want ja, de rol moet wel echt bij diegene passen. Dus in die zin denk ik dat het in ieder geval wel een kloppend geheel gaat worden.
0: Ja, je moet me even helpen als je wil, Cindy. Culinaire theatershow, dan begin ik ineens te denken van hé, er is ook wat te eten bij.
2: Ja, inderdaad. Dit jaar hebben we wel een combinatie. De avondshows hebben we anders dan andere jaren. Toen hadden we echt een drie gangen menu.
0: Ja.
2: Nu hebben we een vernieuwde opzet waar je niet meer aan lange tafels in de zaal zit, maar je zit meer met je eigen gezelschap.
0: Oh, dat is wel fijn.
2: Zit je samen echt een avondje uit. En gedurende de avond komen er eigenlijk een heleboel hapjes op de tafel. Zodat je ook echt heel de avond kan genieten van lekkere hapjes. En dat doen we in samenwerking met de Brasser in Budel.
0: Ja.
2: Dus we houden het ook echt lokaal. Niet alleen met de mensen die meehelpen achter de schermen. Maar we proberen ook met de artiesten en Jurgen van de Brasser echt iets moois neer te zetten.
0: Met de koning van de potten en de pannen van de Brasser natuurlijk. Die echt zo lekker kan koken. Kan altijd lekker eten. En die verzorgt de culinaire hoogstandjes natuurlijk daar weer bij die avond. Ja, hoe relax is dat? Dat je aan de tafel zit met gewoon je eigen gezelschap. En intussen ook nog eens een keer geënterteind wordt. Dat je bijna niks hoeft te doen, alleen maar genieten. Sorry, genieten.
2: Ja, dat is heerlijk, wel onze insteek.
0: Ja.
2: En ook de zaterdagmiddag hebben we geen volledig diner. Maar dan is er een borrelplank waar je een lekker knabbeltje hebt.
0: Oh.
2: En op zondag is voor dit jaar iets nieuws. Daar hebben we een tribune voorstelling.
0: Ja.
2: Dus die is ook wel laagdrempeliger. Iets anders qua prijs. Zodat we eigenlijk proberen, hè, of je nou 's middags wil gaan of 's avonds, dat het voor iedereen passend is.
0: Juist. Want even, eigenlijk zijn alle dagen uitverkocht, behalve die zaterdag, hè, de 26e toch?
2: Ja.
0: De middagvoorstelling, die is om 1:00. En daar zeg je, daar is qua culinair genieten, zijn er lekkere borrelplankjes, zodat je lekker toch wat te knabbelen hebt, zeg maar, tijdens die show. En daar zijn nog wel kaarten voor de 26e.
2: Ja, de zaterdagmiddag die is eigenlijk pas opengezet, omdat de verkoop ging zo ontzettend hard.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk de vrijdag, de zaterdagavond en de zondag waren zo snel uitverkocht. En dat we toch nog hoorden van, goh, zijn er nog kaartjes beschikbaar?
0: Ja.
2: En toen hebben wij de zaterdagmiddagshow nog als extra show erbij gedaan.
0: Okay. Ik geef een plaatje draaien, we zitten zo lang te kletsen. En de mensen denken, hou eens op met dat geklets. Ja? En dan doen we daar even verder kletsen. Want ik ben heel benieuwd hoe het ooit begon. En of het nu geworden is wat je ooit voor ogen had. En had je ooit kunnen denken dat je na 6 jaar nog steeds hetzelfde zou doen. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus daar gaan we het daar over hebben. En ik vroeg jullie naar een plaat. En Ellen zei, ja, ik ken hem alleen. Ellen.
1: Ja. Kijkend naar deze show willen we graag de Circle of Life horen.
0: Ah, mooi. Elton John.

0: Ja, die is bizar, hè? Je ziet gewoon bij je eigen kinderen wat je zelf vroeger allemaal meemaakte. The Circle of Life. Leuk als ouder om dat te mogen meemaken. En die Circle of Life is ook het thema. Namelijk, voel de beat van je leven. En muziek is vaak de soundtrack van je leven. Ben eigenlijk heel benieuwd, Cindy. Hoe doen jullie het met de muziek tijdens de voorstelling eigenlijk? Hoe gaat dat?
1: Ja, we beginnen eigenlijk een beetje bij een idee en een verhaal. Mm-hmm. En dan gaan we kijken van, goh, welke zangers, zangeressen... willen we daarvoor benaderen, want we willen eigenlijk zoveel mogelijk muziek live laten horen.
0: Juist.
1: En eigenlijk doen we zoveel mogelijk echt alles samen, want we willen ook alle artiesten daar een inbreng in laten geven. Dus samen met hun gaan we kijken van, hey, dit is de show, dit is de verhaallijn. Denk eens mee, welke liedjes passen erbij elke levensfase? Ja. Welke zou jij mooi vinden om te zingen? Welke duetten kunnen we? Ja. Zouden we een lied met iedereen? Dus we willen eigenlijk zoveel mogelijk samen doen.
0: Ja. Dus als je in de zaal zit, in die borg, op de 26e of de 25e of de 27e, als je daar kaarten voor hebt, zie je ook lokale bekende artiesten op het podium verschijnen. Wie komt er allemaal? Wie speelt allemaal mee?
1: Ja, het lijstje is dit jaar vrij lang.
0: Oh.
1: We hebben eigenlijk wel eens een jaar dat we 2-3 zangers. En nu hebben we een heel mooi lijstje. We hebben Luca Bruinaerts, Lenneke Brusset. Is man en vrouw, dus die zingen zowel apart, maar ook samen. Carlijn Nabbe heeft al een aantal jaar met ons meegedaan, maar gelukkig is ze er dit jaar weer bij. We hebben Jeff Menne. Hij zal zelf niet zingen, maar enorm muzikaal. Dus ook het stukje live zang wordt met live muziek maken gecombineerd. Naomi van Loon, ook nieuw op het podium. En daarvan kunnen we ook wel zeggen dat het heel mooi is om Naomi daar neer te mogen zetten. Omdat zij nog zo jong is.
0: Ja.
1: En juist bij dit thema, net als een pianiste, Myrthe Somers, ook nog een hartstikke jonge meid.
0: Ja.
1: Met zoveel energie. En zoveel...
0: Dat je het podium kan bieden aan hun, hè? Om een keer voor het grote publiek te spelen. Dat is natuurlijk wel geweldig.
1: Ja, dat. Maar ook, weet je...
2: Anna van
1: der Kruis.
0: Ja,
3: die valt een beetje bij de net iets oudere jeugd alweer. Dus, dus alle fases gaan we zo'n beetje door. En natuurlijk Gently Drieman met haar popcore.
0: Ja. Kijk,
3: je mag niet ombreken.
0: Nee, maar dan heb je wel even iemand te pakken, zeg. Die gaat ook als een banaanhart, hè.
3: Goeie dag, dus.
1: Goh,
0: leuk,
1: en dan
0: zeg.
1: Hebben we nog Nout van Leeuwen.
0: Och, jeetje, dus kom die mensen een dikke trom langs, zeg.
1: Nou, de dikke trom blijft denk ik wel thuis. Misschien dat hij op de afterparty nog
3: een keer aan bod komen.
0: Nout, die zijn dikke trom thuis laat. Ik moet het nog zien, hoor. Ik geloof er een bal van, maar we zullen het zien. Dat is toch leuk?
3: Ja, hij moest komen kijken of dat gaat gebeuren, ja.
0: Goh, leuk. Jij zit in het bestuur van T-Force. Jullie zijn natuurlijk een heel team. Wat doe je nog meer behalve deze prachtige culinaire avond, deze theatershow neerzetten? Wat doet T-Force? Want sorry dat we dat. Je moet even bijpraten. T-Force, wat doen jullie nog meer?
1: Ja, eigenlijk is T-Force een dansvereniging.
0: Ja.
1: Dus wij verzorgen danslessen van jong tot oud. Onze jongste dansers zijn 2 jaar. En onze oudste dansers, volgens mij even uit mijn hoofd, is ons oudste lid 82 jaar.
0: Moest kijken.
1: Een vereniging van Budelschoot. Dus van jong tot oud. Dat is eigenlijk het mooie ook bij de show. Ook van jong tot oud. Want dit jaar doen ze allemaal ook mee.
0: Ja.
1: Ook de allerkleinste.
0: Ja, maar dat is juist leuk. Dat zagen we gisteren met de Mel van Maren. Zo daar de piepjongen. We hadden zulke leuke beelden. Op loopfietsjes die dan de Mel van Maren gingen openen. Dat kleine gut van, nou, wat zal het zijn geweest, Jan? Ik ben heel slecht in jaar 2. Vanaf 2 jaar stonden ze al aan de finish en de start van de Mel. Het is toch leuk dat dat kan, zeg maar. Hè? Dat die jeugd ook daar een dominante plek krijgt in die geweldige culinaire theatershow.
1: Ja, en hoe klein een rol soms ook is. Je ziet ook zelfs die kleinste dansers zo genieten. Ja. Maar vooral ook zo groeien qua zelfvertrouwen. Want onze show is natuurlijk 4 keer.
0: Ja.
1: En het is soms natuurlijk best spannend. Een groot podium, veel mensen in de zaal. En dan zie je toch dat het iedere dag, dat het zelfvertrouwen groeit. En dat het plezier zo enorm is. En ik denk dat wij daar als ouder van dansers ook kunnen benadrukken. Nou, onze dochters dansen allebei al jaren bij T-Force. Ja. En die waren niet thuis te houden. Want ze konden om 8 uur naar huis gaan. Maar dat ging niet gebeuren. Ja,
0: trouwens, nou, ik had heel slecht gelezen. Ik zie, jij staat ook voor de klas. Je hebt ook juf. Dat wist ik niet, sorry. Ja. Dat zie ik nou pas. Die andere door mijn koeienletters erop me zetten. Zie ik nou pas, sorry. Mijn schuld. Ja, het is wel leuk om in een andere setting dan toch weer met mensen te doen te hebben. Hè? Mensen zien groeien vooral. Vooral de jeugd, hè, op dat podium.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel is waar wij enorm van kunnen genieten. Dat je dat iets doet waar de kinderen letterlijk aan het groeien zijn. Ja. En ook gewoon, het is gewoon echt een heel fijn weekend om het samen met z'n allen te doen. Ja. Wij zeggen wel eens, het familiegevoel. We begonnen ooit met 30 dansers. Toen was het heel klein. En, ook nu is het een weekend genieten voor ons. Ja.
0: Trouwens, jullie allebei voor de klas, we kunnen elkaar een hand geven. Ik doe het nog 2 dagen de week, sta ik voor de klas. Ik zou het niet kunnen missen. Ik krijg er zoveel energie van. Hebben jullie dat ook?
3: Ja, zeker.
1: Ja,
0: volgens mij, als je eenmaal in het onderwijs zit, kom je er nooit meer uit, volgens mij.
3: Nee, dat is eigenlijk niet de bedoeling, toch? We hebben ze hard genoeg nodig.
0: Goed. Ik ga een laatste plaatje draaien. Ik wil jullie bedanken voor jullie komst naar de studio. En heel veel succes wensen. Als mensen tot slot nog kaarten willen voor die 26e, waar moeten ze dan terecht? Waar kunnen ze dan terecht?
3: Op de site van de Borg.
0: Op de site van de Borg.
3: Ja.
0: Hey, dank jullie wel.
1: Dank je wel.
3: Dank je wel.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan de Sterk.
9: Ja, goedemiddag. Welkom bij de tweede uur van de show van de radio. Ik hoop dat jij er klaar voor bent. Wij wel. We gaan dadelijk spelen. Raad waar die staat.

en woesten. We hebben een uitdaging. De telefoon werkt bijna, maar nog niet helemaal. Dus ik denk dat we beter even een plaatje kunnen draaien. Dat we alles gereset hebben. Dat we dadelijk dat spel kunnen gaan spelen. En even contact kunnen gaan opnemen met onze quizmaster.

0: heren. Concentratie, kinderen de camera uit. Daar gaan we hoor. Aan de telefoon hebben wij, zoals iedere week om 12 uur, een echte quizmaster van Horizon. En vandaag is de beurt aan John Broers, onze raad waar die staat. Koning, de generaal van het verstoppen. De meester in het geven van aanwijzingen, John. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ben je al in Gastel geweest vandaag?
1: Ik ben al in Gastel geweest, ja zeker. Ja, ja.
0: Was het een beetje druk op het Corneliusplein?
1: Ja, het is elk jaar, dit jaar voor de 50ste keer, dus het was de jubileumeditie, 50 jaar al lang al rommelmarkt op de eerste zondag in september in Gastel.
0: Ja.
1: En het is zoals elk jaar weer prachtig weer. En dat betekent ook enorm veel mensen die spullen komen kopen.
0: Ja.
1: En dat kan natuurlijk alleen maar als ze van tevoren ook Nederland spullen komen ophalen. Want anders heb je natuurlijk niks om te verkopen. En nee, dat is gisteren gebeurd. Dus ja. Dat is...
0: Ja.
1: Nee, het is weer een prachtige dag vandaag. Ja.
0: Ja. Volgens mij is er in Zurich nog een garageverkoop gaande. Want ik zag op verschillende plekken zag ik allemaal mooie spullen buiten staan.
1: Ja, en een...
0: Ja? Vertel eens, John.
1: Ja, nou ja, goed. Het is inderdaad garageverkoop. Er schijnt in Budel een kofferbakverkoop te zijn.
0: Oh, kijk.
1: Dus als je een beetje slim handelt, dan kun je vanochtend eerst in Gastel de spullen opkopen. En die kun je in Budel weer of in Soerlok weer met winst gaan verkopen.
0: Hatsenflats. Even wat poen in het laadje, dames en heren. De oude meuk van zolder. Toch nog even de prijskaartje aanhangen. Je weet maar nooit wat het opbrengt, toch?
1: Ja.
0: Nou, zullen we maar eens beginnen?
1: Ja,
0: ben ik klaar voor, dames en heren? We gaan beginnen. Het spel der spelen. Nou, daar komen de aanwijzingen.
1: Ik bevind me vandaag in één van onze dorpen.
0: Ja.
1: En op deze plek staat zo te zien de koffie al klaar. En er zijn meerdere snuisterijen te zien.
0: Er zijn meerdere snuisterijen te zien, zegt John.
1: Ja. En ik bevind me in het buitengebied van één van onze dorpen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Even kijken. Wil je het daarbij houden of zeg je van nou, Erik-Jan, er kan wel een aanwijzing bij? Ik bedoel,
1: Nou, we zullen het hier even bij laten.
0: We zullen het
1: even
0: hier
1: kijken
0: bij laten.
1: Of we de mensen het al kunnen raden.
0: Oké, nou is goed. We laten het even hierbij. We gaan het even wij spelen Raad waar de staat. Ik wens u veel succes te winnen. Een echte fly van Bakker de Jong. Het telefoonnummer van Horizon 040 206 3040. Succes, hè?

0800-1121-40. Als jij enig idee hebt waar John zou kunnen staan, mensen. Het blijft heel rustig aan de telefoon, John.

0: Vooral prachtig mooi weer. Er is van alles te doen in de regio. Ik denk dat heel veel mensen nog even dat dagje pakken. Dat extra zomerse dagje met het mooie weer. Denk je ook niet dat dat misschien aan de hand is, Jan, John?
1: Ja, nou ja, dat zou kunnen. Ja, de andere keer werd er meteen bij de eerste keer geraden. Dus ik denk van ik zal het ietsjes moeilijker maken vandaag. Ja. Dus,
0: Want dat is ook saai. Als er meteen aan de eerste keer al geraden wordt. Dat moeten we niet hebben natuurlijk, John. Dat is helemaal niet prettig, toch?
1: Nee, daarom. Maar ik zal een aanwijzing bij gaan geven. Misschien wel handig. Ik bevind me dus aan de rand van het buitengebied van een van onze dorpen. Op deze plek staat zo te zien de koffie al klaar en zijn meerdere snuisterijen te zien.
0: Ja.
1: Hoewel het hier in het rustige buitengebied staat, is hier toch sprake van een gevaarlijke situatie.
0: Een gevaarlijke, dames en heren,
1: gevaarlijke situatie.
0: Gevaarlijk.
1: Ik heb ook het idee dat op dit rustige landweggetje tegenwoordig steeds vaker meer en meer sluipverkeer doorheen komt.
0: Juist. Ja, ja goed.
1: De naam van de straat, die kom je ook in andere dorpen tegen.
0: Oké.
1: Dus hebben we al wat aanwijzingen bijgegeven.
0: Nou, we hebben al een beller, Dianne, hè? Of niet?
2: Frank moet even terugbellen, want de verbinding met Frank werd verbroken.
0: Ach, de verbinding met Frank. En Frank wist het natuurlijk.
2: Dat denk ik.
0: Zou het? 040-206-1340, je moet even door de keuzeminuutje natuurlijk. Goed, nou, we hebben de beller die dadelijk terugbelt, John. Het is wel weer... Hoe is het nou om weer eens in het zonnetje te staan voor het spelletje?
1: Ja, heerlijk. Dit zijn de leuke dagen. Als ik weer in februari sta, het is min 20 en sneeuw, dan wordt het iets minder natuurlijk. Maar...
0: Nee, precies.
1: Nee, dit is wel lekker.
0: Ja, nou goed. We spelen dat spel 040-206-1340. Je gaf wat aanwijzingen. Buitengebied, het kan er gevaarlijk zijn.
1: Het is gewoon een gevaarlijke situatie. Een gevaarlijke situatie. Want het item van vandaag is in feite de gevaarlijke situatie.
0: Een gevaarlijke situatie, dames en heren. Het item van vandaag is in feite een gevaarlijke situatie.
1: Ja.
0: Ja.
1: En omdat ik hier heel dicht langs de weg sta en dan al in zicht sta, ben ik een beetje weggedoken. Dus ik sta er niet echt letterlijk bij op dit moment. Maar ik kan het wel zien van afstand, ja.
0: Ja. Frank die denkt, zoek er lekker uit met je telefoon. Die belt niet meer terug volgens mij. Dat is wel jammer. Als u nou denkt van nou, ik heb wel een idee waar John zou kunnen staan. Pak gerust je telefoon, bel ons even op. En wie weet, wint u die overheerlijke fly. En die is niet verkeerd, die is heel erg lekker, John, toch?
1: Ik zie dat hier trouwens hoog en droog ook iemand om hulp staat te roepen.
0: Om hulp staat te roepen ook?
1: Ja, er is nogal een vreselijk accident gebeurd hier, kan ik wel zeggen. Ja.
0: Oh!
1: Ja.
0: Er is al iets gebeurd.
1: Ja, het is een gevaarlijke situatie en er is ook iets gebeurd. Ja.
0: 040-206-3040. Ja. En dat in het zonnetje. Wat ga je trouwens straks doen na dit programma momentje?
1: Nou, ik heb op Gastel een lekker zak van die wafels gekocht van moeders gebakraam. En die ga ik daar lekker opeten.
0: Oh, lekker. Dat doe je in je eentje, begrijp ik.
1: Ja, nou ja, goed. Ja. Als je er nog wil hebben, moet je heel snel naar Gastel rijden. Want het gaat om 12:30 gaat het sluiten. Maar...
0: Oh. Oké. Okay. Oh, trouwens, intussen dat de mensen even de telefoon erbij pakken om door te geven waar jij staat, ga ik even een beetje reclame maken. Vanaf morgen te zien op Horizon Televisie, de socials, het website, YouTube-kanaal. Het gevoel van Bloemencorso Valkenswaard. Dianne die op pad gaat in de regio bij de wagenbouwers. En even een klein voorproefje.
2: Amina, ook al zo'n mooi bord met Sweet Dreams erop. Bouw hier op het sportpark. En we hebben afgesproken met Ilse. Grote tent. Veel sponsoren. Jij zegt Ilse is er niet en jij bent?
3: Ik ben Julian.
2: Hi Julian.
3: Hi.
2: We dachten we komen weer eens langs om te kijken hoe ver jullie al zijn.
3: Ja, kijk gezellig.
2: Hoe gaat het?
3: Ja, het gaat goed.
2: Ja?
3: Zoals jullie kunnen zien.
0: Ja, en zo kunnen we een kijkje nemen bij de wagenbouwers van de Corso in Valkenswaard. Over 2 weken gaat het daar plaatsvinden en vanaf morgen te zien op de socials, website en Horizon Televisie. John, nog steeds geen beller.
1: Ja, het blijkt dan toch iets te moeilijk te zijn.
0: Het blijkt iets te moeilijk te zijn, nemen we de conclusie. Ja, dat lijkt wel een klein beetje op. Wat doen we daarmee, John? Jij bent de quizmaster.
1: Ja, ik kan nog één aanwijzing erbij geven. Ik lijk op Roodkapje en ik duik letterlijk de bosjes in.
0: Ik lijk op Roodkapje, hè? En ik duik letterlijk de boosjes in. Dat is zeg maar het idee. Nou goed, te winnen een heerlijke fly. 040-206-3040. Het is... het valt wel niet mee. En tot hoe laat mogen de mensen bellen, John? Wat vind jij als quizmaster dat verantwoordelijk is om te doen?
1: Ja, ik zou zeggen, laat ze nog een paar minuten proberen. Ik kan de aanwijzingen allemaal nog een keer herhalen als je wil.
0: Ja, doe maar.
1: Ik bevind me dus aan de rand van het buitengebied. Nabij een van onze dorpen. Het is niet het allergrootste dorp. Het is een beetje een, ook niet een van de allerkleinste. Op deze plek staat zo te zien de koffie al klaar.
0: Hmm.
1: Dan moet je zien dat de koffiekopjes buiten op tafel staan.
0: Ook al. Ja.
1: En er staan ook meerdere snuisterijen zijn hier te zien.
0: Er staan
1: vlak langs de weg.
0: Meerdere snuisterijen. Het is vlak langs de weg. Het is een beetje gevaarlijk. Er is ook een accident gebeurd. 040-206-3040. We draaien even blauw. En we wensen u veel succes. Ja, je moet wat doen voor die lekkere fly. Toch, John?
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Dat kan niet genien. We gaan niet zomaar een fly weggeven. Dat kan niet. Dat kunnen we allemaal niet betalen. Nou, succes. We wachten nog even, John.

0: John, we hebben een beller.
1: Hebben we een beller?
0: Ja, die zegt, ik kan horizon niet bereiken, dus ik bel maar even via de mobiel van Dian. Ja, dat snap ik ook wel dat je dan iets gaat proberen. Goedemiddag, Maria. Ja. Hi.
2: Nee, ik ben Maria niet, ik ben Lies.
0: Oh, Lies. Goedemorgen. Goedemiddag.
2: Wij hebben geprobeerd om jullie nummers te bellen, maar er neemt niemand op.
0: Ach, dan is de telefoon echt niet...
2: Dus ik denk, jullie hebben dat gewoon niet in de gaten.
0: Nee, precies. Er wordt massaal gebeld. De telefoon... Hé, we zijn gewoon overbelast. Hé, is dat...
2: Ja, dat zou kunnen.
0: Dat zou kunnen. God, dankjewel dat je het even doorgeeft, Lies.
2: Oké.
0: Okay. Heb jij een enig idee waar John staat?
2: Ja, ik heb wel een idee.
0: Vertel eens even, waar staat hij?
2: Bij de theetuin van Jorien.
0: Jorien's theetuin. Oh, Jorien's theetuin. John.
3: In Middel Dorpplein bedoel je?
0: Ja, ja, Dorpplein bedoel ze, ja.
3: Ja, nee, dat is helaas niet goed.
0: Ah, sorry.
2: Oké.
0: Dank voor bellen. Doei, doei.
2: Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Jeetje, ja, zegt het. Hebben wij weer de telefoon? Dian, de telefoon kapot. Ja, dan moeten we het... Ja, John. Wat moeten we daar
3: dan
0: mee?
3: Dan kunnen mensen ook niet bellen natuurlijk. Dan kunnen ze ook geen fly winnen.
0: Nee. Gert toch wat. Gert van Derkje. Ik ben wel blij dat hij ze even belt, toch? Dat ze het even doorgeeft aan ons, ja. Dan weten we in ieder geval wat er aan de hand is, waarom hij niet gebeld. Ik vond het al zo stil. Dat maken we nooit mee dat het zo rustig is, toch?
3: Nee, dat vond ik eigenlijk ook wel een beetje vandaag.
0: Dat vond ik ook wel een beetje... Nu
3: zitten we even met een dilemma.
0: Ja, vertel maar.
4: Mensen laten mailen als ze het weten. Dat we dan volgend jaar, volgende week de fly weggeven.
0: Mailen?
4: Ja, als mensen nou thuis zitten en ze weten het. Ja, ik weet het ook niet. We kunnen nou moeilijk ophangen en niks doen.
0: Nee, dat is ook wel weer waar natuurlijk. John, heb jij een idee?
3: Dat lijkt me dan misschien de beste manier om dan kijken of we daar een winnaar uit vinden.
0: Ja, ik heb ook nog een idee. Als je weet waar John staat, hang je de vlag buiten. Ja. Dianne en ik rijden vanmiddag rond.
4: Ja, de telefoon gaat.
0: Nou gaat hij.
4: Met Dianne.
0: Nou.
4: Even kijken.
0: Nou, we hebben een telefoontje binnen. De gekke wereld zitten we. Nou, hallo Margriet.
5: Hallo.
0: Hoi. Hij doet het. Gelukkig. Waar denk jij dat John staat?
5: Het schutje van Zoerendonk.
0: Hoi, John.
3: Ja, maar ik sta niet in Zoerendonk, helaas.
0: Hè? Sorry, Margriet.
5: Doei.
0: Doei. Hoi. Ja. Volgens mij was het de lijn gewoon overbelast, John, met die aanwijzingen van jou.
3: Ja,
0: het
3: zou kunnen.
0: Ja, zou kunnen natuurlijk. We hebben volgens mij nog een beller. Dian die roept hallo en we kijken of iemand een uitzending kan halen. Horizon, met wie? Goedemiddag.
6: Met Frank.
0: Dag Frank, hoe is het?
6: Rustig, hè? Heel rustig.
0: Nou, gelukkig. Hey, waar denk jij dat John staat?
6: Nou, ik denk bij de motorclub.
0: Bij de motorclub?
6: Bij de motorclub. Het is vandaag van alles te doen.
0: John, zijn we de motorclub?
3: Dat is wel in het buitengebied, maar dat is niet goed. Nee, helaas.
0: Sorry, Frank. Fijne dag. Doei. Hij klonk wel een beetje teleurgesteld. John, hoorde je dat?
3: Ja, nou ja.
6: Ja, met de motorbal.
0: Ja, motorbal. Ja, maar daar sta je niet, John, of wel?
3: Nee.
0: Sorry. Sorry, Frank. We hebben weer een andere beller.
7: Jan.
0: Dag, Sander. Goedemiddag, Sander. Hoe is het?
7: Ja, eindelijk een keer de regel. Ik wil er nooit meer doorheen tegenwoordig.
0: Och, Sander, het is godsgeklaagd. Echt verschrikkelijk.
7: Ja.
0: Christus te paard. Wat een ellende. Maar vertel eens even. Waar denk je dat John staat?
7: Misschien met een rommelige gastel.
0: Oh, John, sta je in gastel?
7: Ja, daar heb ik wel gestaan vanochtend, maar daar ben ik nou niet meer. Nee, helaas.
0: Sorry, Sander.
7: Oké.
0: Doei, doei. 0-4-2-0-6-30-40. Gewoon de telefoon doet het ineens weer. Nou, de wonderen zijn wilden niet uit, Dian.
4: Ja, ik zit in die telefoon te krijgen.

0: Denk, wat gebeurt hier?
1: We hebben bij...
0: Hij doet het ineens.
1: We hebben bij In Kempenlaas een item gedraaid over Zwarte Kaat. Heb je er ooit van gehoord, Zwarte Kaat?
0: Ja, dat was van wel.
1: Zwarte Kaat was zeg maar een heks uit de 18e eeuw. En die hield huis rondom Bladel. En sinds dat wij dat item hebben gemaakt over Zwarte Kaat, waarbij ik weer zo nodig een grapje moest maken, worden we achtervolgd door allerlei geheimzinnige dingen.
0: Ik distancieer me daarvan.
1: Nou, John...
2: Nou ja, ik kan er wel bij zeggen, ik duik dus letterlijk de bosjes in.
1: Ik duik letterlijk de bosjes in.
0: Nou, let op.
2: Ja.
1: Wat ruist er door het struikgewas, begin ik aan te denken.
2: Ja, precies. Ja,
1: bosjes op mijn worstjes, liedjes op mijn liedjes. Frikandel.
0: Ja, wat frikandel. Vertel.
2: Nou ja, ik ben op een witte fiets. Op een witte fiets ben ik de bosjes ingedoken.
1: Op een witte fiets ben je de bosjes ingedoken?
2: Ja. Ja.
0: Ik vind het wel een goeie.
1: John doet wel hele rare dingen de laatste tijd.
0: Ik vind het een hele goede plek.
1: Ja?
0: Ja, ik ken hem.
2: Ja.
1: Ik ken het ook.
2: Het is echt een hele mooie plek.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk een beetje op een... Het ligt langs de kant van de straat. En het is als je van een bepaald dorp richting Van Kranenbroek naartoe rijdt.
1: Ja.
0: Misschien moeten we mensen oproepen om zo'n plek te creëren. En dat John daar dan langskomt.
1: Ja. Moet ik een muzikale hint geven? Of zeg jij van nou Erik-Jan, dan vind ik een beetje te gek. We gaan het niet te makkelijk maken voor onze deelnemers.
2: Nou, misschien dacht je iets van rauwe hersen, het rode kleert.
1: Het rode kleert, ja, omdat het er ook rood bij je te maken is, zeg maar. Hè?
2: Nou, de dame in kwestie heeft een rood kleed aan.
1: Een rood kleed aan?
2: Ja.
1: Ik zat aan een ander liedje te denken. Ik zal even het rode kleed gaan zoeken. Muzikale hint.

0: dat is een goede muzikale hint, John, toch, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
2: Goh. Zou de telefoon het wel doen?
0: Ja, zal ik eens bellen? Ik ga even bellen met de horizon. Even kijken, zwang
2: 040-206.
0: Ik wou net zeggen,
2: 30-40.
0: Heb je het nummer voor je?
2: Nou, toetsje 2.
0: Even kijken, goed.
3: De streekomroep voor Heteneende en Kranendonk. Toets 1 voor redactie.
2: Die niet,
3: toets
2: hè?
3: 2 voor Radio Horizon.
0: Oh, dan moet ik hebben 2.
3: 3 voor Radio Horizon. Wil je meedoen met een actie Radio Spel?
0: Dit moet ik, hè?
3: Wil je reageren op de uitzending? Toets 1.
0: 1.
3: Wil je
0: die...
1: Hij doet het wel.
2: Ja, maar bij mij, ik zie niks.
0: Wij zien helemaal niks, hoor.
2: Ik krijg geen lampje,
0: niks.
2: Er
0: komt helemaal niks. Er gebeurt helemaal niks. Dus mensen zijn gewoon aan ik denk dat we overbelast zijn, joh. Ik denk dat mensen gewoon er niet doorheen komen, John.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Wat een ellende. Dat hebben wij weer. Ongelooflijk, zeg. Ja, John, ik denk dat we niet anders kunnen dan het spelletje maar schrappen voor vandaag.
1: Ik denk dat we hem de volgende keer gewoon nog een keer gaan spelen.
0: Nog een keer gewoon, hè, John?
1: Ja.
0: Dames en heren, sorry. Het ligt niet aan ons, maar hier zien wij niks binnenkomen. Net wel even, maar ik denk dat er gewoon massaal gebeld wordt. De telefoonlijn ligt plat. Nou ja, goed, dat is ook weer een keer iets leuks mee te maken, Jan, toch?
2: Nou, zeker.
0: Goed. Nou, John, daar zijn we mooi mee.
1: Ja, nou ja. Het is jammer maar, helaas. Ja. Maar we proberen het gewoon een volgende keer nog een keer. En dan gaan we gewoon op herkansing.
0: Ja. Zullen we voor...
1: Volgende week natuurlijk weer met William Kompomp een raad
0: de plaat.
1: Dus dat is altijd iets veiliger om te spelen.
0: Ik heb hier volgende die belt. We hebben nog iemand die belt. We hebben nog iemand. Oh, die vang net op. Tini Kremersveld. Nou goed, zullen we voor die mevrouw in de bosjes maar even wat muziek draaien dan?
1: Ja, dat lijkt me misschien wel toepasselijk, goed. Ja.
0: Wil ik jou bedanken voor vandaag. En ik wens je een hele fijne dag verder, John.
1: Is goed.
0: Geniet van de wafels. Doei doei.
1: Doen we.
0: Hoi.
1: Dag.

0: James natuurlijk en Aag Magietje.
1: Zuidoost-Brabant is van Horizon.
0: Nou, het volgende is aan de hand. We hebben bij Horizon een telefoonsysteem. En als je wil meedoen aan het spelletje, moet je 2 toetsen. Maar er zijn ook luisteraars die toetsen even een andere toets. En dan komen ze automatisch toch terecht bij de afdeling redactie. Dus bij Dian op de mobiele telefoon. Of de afdeling televisie, bij mij op mijn telefoon. Dus onze mobieltjes staan nu roodgloeiend van mensen die weten waar John staat. Ja, ik heb tegen Hans de Rechter maar verteld dat hij de volgende keer terug moet bellen. En tegen Barry en tegen Hans en Peter.
2: En Tini.
0: En Tini. Jij had Tini aan de lijn.
2: Ja.
0: Ook gezellig. Ja, goed. Ja. Het is niet anders. Maar goed, de pech is nou eenmaal die ons even dwars zat. We houden het er goed, dames en heren. Volgende week weer een lekkere fly winnen met een ratenplaat met William Pompen. En dat wordt natuurlijk ook weer hartstikke leuk. Wat een consternatie, die Jan. Kunnen we dadelijk wel de weerman bellen?
2: Dat lukt toch altijd wel?
0: Ja, toch, Jan wel, hè? Goed. Blijf lekker luisteren en beleef het avontuur met ons mee. Dit is Snap.

0: Ik zat van de week op televisie te kijken op Nederland 2 of 3 was het. En een van de documentaire over dancemuziek uit de jaren 90. En toen kwam daar 24/7 voorbij. En wat mij opviel, Jan, wist ik ook niet. Ze hadden die videoclip hadden ze gefilmd in Zoerenong bij het kasteeltje. Hey.
1: Ja?
0: Ja. Met Nans.
1: Ik was gehoord dat de derde mooiste trouwlocatie is van Nederland.
0: Ja?
1: Ja, ik weet niet of dat nu nog is, maar dat was ooit, ja.
0: De derde mooie trouwlocatie van Nederland?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ach, is ze niet getrouwd, hè?
0: Nee.
1: Nou. Groot succes.
0: Je luistert naar de show van de radio op zondag. En ja, we kunnen niet anders constateren dat de telefoonlijn overbelast was met een spelletje Raad van die Staat. Dat is een record, hebben we nog niet eerder meegemaakt. Excuses voor de deelnemers die graag wilden winnen, die heerlijke fly. Volgende week gaan we weer opnieuw proberen, maar dan met Raad de Plaat. En is uiteraard onze vriend William Pompen zelf hier in de studio. Ja, het sluit bijna, hè. Het meestemmen voor Frank van Leeuwen, genomineerd voor een gouden televisierring. Kijk even op televisiegids.nl/nominatie. Gouden ringen. Dan kun je daar je stem uitbrengen. En het zou wel leuk zijn als Frank... Wat zeg je? Zit je me nou gewoon uit te lachen?
1: Nee, ik ben gewoon vriendelijk.
0: Ja, nou ja. Je zit gewoon te lachen. Dian! Dit kun je niet maken gewoon!
1: Ik ben blij dat ik een keer lach.
0: Ja,
1: meestal zeg je dat ik boos ben.
0: Ja, dat is waar. Stel, je zit te luisteren, we kunnen iets voor je doen. Je vindt het leuk om een keer langs te komen in de studio. Je wil graag vertellen over dat boek wat je geschreven hebt. Of je wil iemand feliciteren. Wat?
1: Volgende week komt Pastoor van Mel langs.
0: Volgende week, ja, Wim,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. Op zondag, hè?
0: Leuk, hè?
1: Ja, dan gaan we zelf feliciteren, hè?
0: Ja, dat is leuk.
1: Zullen we gebakjes doen?
0: De hele dag kun je kijken op Horens Televisie naar een speciaal programma wat we maakten voor het 50-jarig jubileum van Wim zijn priesterfeest. En hij viert dat vandaag. Nou. Hebben we nog dadelijk bellen met Jan de Weerman. Dat moeten we daar ook even gaan doen natuurlijk, Dianne.
1: Zeker.
0: Dat is eerst even een plaatje. Dat gaan we horen de hele tijd op de radio. Dat is zo irritant. Kan die man de microfoon niet uitzetten gewoon? Uit de top 2000. Donna Summer.

gisteravond met de drive-in show op pad geweest. Feestje gedraaid bij André en Annemarie. En halverwege de avond was echt de hele zaal compleet op zijn kop. Ging iedereen uit zijn plaat, onder andere op deze plaat van The Last Dance. Na BZN en Mon Amour. Dat was ook wel leuk. En toen kwam deze. Even voor een bijna draaien.

0: Facebook heb je ook met meerdere e-mailadressen gestemd op Frank van Leeuwen.
1: Tuurlijk.
0: Ja? Ja. Ik heb op Frank van Leeuwen gestemd met Erik Jan de Sterk en Hotmail.com.
1: Oh.
0: Ik heb gestemd met Erik Jan en RTV Horizon.nl.
1: Nou.

0: 224. Fans Only heb ik ook nog weer gezegd. Ik heb alles gezegd.
1: Met al die accounts van Fans
0: al
1: Only.
0: Al die accounts.
1: Oh, dat zijn wel fijn, die 10 stemmen.
0: Ja, dat gaat zeker helpen, weet ik zeker.
1: Ja, denk ik.
0: Even je stem uitbrengen natuurlijk op Frank van Leeuwen natuurlijk. Hè, die meedoet met die nominatie voor de Gouden Televisiering. Als aanstormend talent. En ik vind gewoon dat hij hem keihard verdient.
1: Zeker.
0: Toch?
1: Dat vind ik ook.
0: Ja. We gaan even bellen met onze weerman, die ook gaat als een banaan. Jan, goedemiddag.
2: Een hele goede middag. Ik hoop dat die verbinding goed is.
0: Jazeker, Jan, natuurlijk.
2: Nou, kijk eens. Nu is het in ieder geval goed. Ik heb een nieuwe telefoon. Dus ik was al nieuwsgierig hoe het nu ging.
0: Oké, nee, gaat goed, Jan. Je klinkt heel dichtbij ook.
2: Ja, maar ik ben ook dichterbij.
0: Dat wel, natuurlijk.
2: Ja, ik zit een kippertje achter jou.
0: Jan, we hebben hier een prachtig mooie dag. Het is echt super, super weekend. Ja, dankjewel ervoor namens iedereen.
2: Ja, ja, jullie hebben de beste papieren van heel Nederland op dit moment.
0: Ja.
2: Er trekt nog wel wat hoge bewolking over bij jullie. Ook nog wat bewolking. Bij mij is het hier een beetje grijs. Ook wel een beetje blauw op afstand. Maar wij zitten nog onder de bewolking en dat zegt ook al genoeg. Dit lijkt allemaal heel mooi even.
0: Ja, ja,
2: alleen het alleen. Is een... ik durf het daar niet te zeggen. Morgen is mijn speciale dag van het jaar.
0: Oeh.
2: Maar ik heb morgen nog een mooie dag.
0: Echt, waar ben je jarig, Jan, morgen?
2: Ja, zeker.
0: Hoe oud word je, als vraag mag?
2: 63, helaas.
0: Wat een prachtige leeftijd, Jan.
2: Nou ja, je bent er al lang niet aan toe.
0: Nee, 5 jaartjes nog.
2: Ja, daarom.
0: Maar
2: je moet het maar wezen, dan puff je wel anders.
0: Nee, maar luister, dat je verjaardag maar vieren met zo'n leeftijd, is het tegenwoordig al een wonder, hè? Als je gezond bent en je kan dat vieren, man, dan ben je al heel rijk, toch?
2: Ja, zeker. Ja. En daarom had ik ook een ander telefoontje gekregen, maar die van mij die was niet helemaal overal toereikend.
0: Heb je die van Joker gehad?
2: Ja, ja. Goed, ik heb hem nu al, maar hij moest geïnstalleerd worden. Dus en dat, het is toch net even wat anders. En dat viel dus ook al iemand anders op vorige week.
0: Ja.
2: Die zegt ook al van, je bent helderder. Daarom zeg ik ook, ik zit in een camper achter jou.
0: Jan, ik vind je ook helderder, eerlijk gezegd.
2: Ja, nee, dat is beter om.
0: Ja, ja.
2: Nou, kijk, dan kan je toch zien dat de nieuwe toestanden dan nog weer beter zijn. Dus.
0: Maar word je toch eigenlijk verwend door Joke eigenlijk?
2: Ja, maar ja goed, als je daar al 20 jaar bij bent, dan komt het wel een keer goed, dacht ik.
0: Zijn jullie al 20 jaar samen?
2: Ja, zeker.
0: Oh, dan kan ze wel goed koken.
2: Ook daar.
0: Ja, dat is heel belangrijk.
2: Joke kan goed koken, ja.
0: Oh,
2: dat is helemaal geen probleem.
0: Oh, god. Boffert. Hey, luister. Blijft dit weer of wordt het minder?
2: Nee. Net als ik al zei in het begin van het gesprek. Morgen nog een mooie dag. En dan morgenmiddag dan geleidelijk aan. Dan, dan komt toch die stroming weer vanaf de zee. Vanuit de Westhoek. En dan gaan we weer naar vanaf dinsdag ongeveer. Dan gaan we toch nog weer naar een graad of 19. Blijven dan opsteken. Misschien bij jullie nog net 20, 21. Nou, ik denk het dan ook echt wel ophouden, hoor.
0: Okay.
2: En dan krijgen we weer te maken met bewolking en buien. Temperaturen die gaan dus naar beneden. En de vooruitzichten zijn eigenlijk heel kort gezegd wisselvallig. En vooral op dinsdag en woensdag heel veel wind. Dat zegt er genoeg.
0: Daar
2: komt er echt een lage drukgebied aan.
0: Oh,
2: we zitten op dit moment zitten we even tijdelijk onder hoge druk. En dus die verneemt nu ook wel, het is nu stil.
0: Ja.
2: En vanaf dan krijgen we ook geregeld buien volgende week. Dus na dinsdag dan. Hè. Morgen nog een hele mooie dag. Okay. Dus dat hebben ze zo uitgekozen.
0: Oh, gelukkig. Ja, maar morgen moet ik bij een camper werken. Dan ben ik lekker in de buurt in Hapert. Dan is het mooi met het mooie weer. Dus dinsdag dan moet ik in Rotterdam voor de klas pokken eind rijden. Maar goed, dan mag het regelen, vind ik niet erg.
2: Oh ja, dan mag het ook wel regelen.
0: Woensdag mag ik naar een Hollandse school in Brussel. Dat is ook al wel leuk, in Brussel. Maar ja, dan is het geen mooi weer, zeg jij, die dag, die woensdag ook.
2: Ja, dat kan misschien in België nog wel zo zijn, maar niet bij ons meer. En ik denk dat wij ook nog meer de pineut zijn dan jullie eigenlijk.
0: Meer de pineut.
2: Omdat die stroming eigenlijk een beetje vanuit het westen komt.
0: Ja.
2: Ja, dit komt er nu ook, maar nu uit het zuidwesten. Maar dan komt hij dus uit het westen. En dan meestal is het, dan ga je er meer een beetje naar het noorden toe.
0: Ja.
2: Dus dan gaat hij meer noord. En daar krijgen we ook dus koelere temperaturen en we krijgen ook dus meer buien.
0: Meer buien, nou goed, het wordt misschien een beetje bij de tijd van het jaar.
2: Maar het is, je moet nog niet aan nu al denken en dat hoor ik ook steeds om me heen. Ja, de zomer is voorbij. Nee jongens, dat kan nog heel best in september.
0: Echt waar, Jan?
2: Ja, zeker.
0: Ik wou dat Gerard Kok tevoorschijn halen met zijn zomer voorbij, maar dat is...
2: Nee, Nee, moet je echt nog niet doen.
0: Even niet doen.
2: Het wordt wel even wat minder, maar zoals de 14-daagse verwachting al weer zie, daar lijkt het toch wel weer boven de 20 en ook nog wel weer om de 25 te gaan. Dus,
0: als er maar wel genoeg regen vallen, want die boeren hebben nu genoeg ellende gehad. Ik vind het echt zo verschrikkelijk. Het gaat helemaal nergens op.
2: Nou ja, goed, dat was hier gelukkig niet aan de hand, hier bij mij in het noorden van het land. Maar kijk, het is hier ook allemaal wat groener, hè? Ik wil niet zeggen dat het bij jullie niet groen is, maar jullie zijn meer afhankelijk van die rivieren en zo. Kijk, en dat hebben wij hier dus niet. Ja, wij zitten allemaal wat lager.
0: Ja.
2: En ik bedoel, wij hebben dus de toestromer uit IJsselmeer.
0: De toestroom, ja.
2: En daar komt dus, en uit de Friese meren, zeg maar, dus, en dat wordt dus zo naar Groningen ook weer transporteerd. Ja. Dus wij hebben ook echt geen sproeiverbod gehad.
0: Jan,
2: hier.
0: Je mag het allemaal hebben. Wij hoeven allemaal niet die troep uit Friesland.
2: Nou, daarom,
0: met
2: en,
0: Brabant is gewoon het beste met hun eigen water.
2: Nou ja, daarom. En dan moet je hem ook zo houden. En hou dat vol. En laat het ook allemaal een beetje om je heen zitten.
0: Jan, ik vond het weer gezellig.
2: Is goed.
0: Maak er een fijne dag van. De groetjes aan Joke. Vier morgen je verjaardag met een fijne gevoel. En geniet ervan, hè.
2: Dat gaan we doen.
0: Dankjewel, Jan.
2: Yo.
0: Tot volgende week. Doei.

0: weekend van Horizon.
1: Het weekend van Horizon.
0: Dianne de Jong.
2: Erik-Jan de Sterke.
3: De show van de radio.
0: Is van Radio Horizon.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Duitsland vanwege controles aan de Duitse grens. De vertraging is hier ruim 10 minuten. Op de A58 van Tilburg naar Breda rijdt het langzaam bij Bavel. Hier 5 minuten extra reistijd. En ook staat er file op de N263 van Breda naar Wustwezel. Daar is de vertraging bij Zundert een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
5: Zitten we ineens alweer in het derde uur van de show van de radio op deze zondagmiddag. Man, we gaan er toch hard. Ik heet je een hele goede middag. Leuk dat je luistert.

weet het toch weer voor elkaar te krijgen. Maar dat vinden we niet erg. Wel niet, man. Als het maar gezellig is, toch? Ja, ja. Dadelijk gaan we nog even een telefoontje doen. Want het is de week van het schrijven en lezen, Dianne, hè? Even bij stilstaan natuurlijk. Voor iedereen die wat laag geletterd is, even blijven luisteren. Er is hoop. We hebben een tip voor je. Hou de radio hier zo.

0: Faisal naar Waiting for a Star. We gaan bellen. We gaan bellen, want deze week is de week van lezen en schrijven. Heel veel Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Nou is mijn vraag aan jou, hoeveel Nederlanders denk jij dat moeite hebben met lezen en schrijven? Het is een getal met 6 nullen, dus dat zijn al een hele hoop mensen. 3 miljoen. 3 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Dus als jij er ook moeite mee hebt met lezen en schrijven, ben je gewoon niet de enige. En toch heerst er een soort taboe op. Veel mensen schamen zich ervoor om dat te laten weten. Maar je bent gewoon niet de enigste als je moeite hebt met lezen en schrijven. En aan de telefoon heb ik Michael Halve. Michael, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom in het programma, Michael.
1: Dankjewel.
0: Jij bent daar druk mee bezig, hè? De week van het lezen en schrijven. In welke hoedanigheid ben je dat daarmee bezig, Michael?
1: Ja, ik ben communicatieadviseur bij Stichting Lezen en Schrijven. En in die hoedanigheid ben ik ook projectleider van de week van Lezen en Schrijven.
0: Ja.
1: En we vragen bij Stichting Lezen en Schrijven, vragen we het hele jaar vragen we aandacht voor laaggeletterdheid. Mensen die willen werken aan hun basisvaardigheden. Tijdens die actieweek, de week van lezen en schrijven, doen we daar een schepje bovenop.
0: Ja, van 8 tot en met 15 september dit jaar, de week van lezen en schrijven. Dat we erbij stilstaan, georganiseerd dus door Stichting Lezen en Schrijven. Hoeveel Nederlanders hebben daar nou echt moeite mee? Zat ik goed met mijn 3 miljoen?
1: Je zit helemaal goed met 3 miljoen, ja. En dat zijn er natuurlijk veel te veel in een rijk land zoals Nederland.
0: Ja. Ja, als je dat ook hebt, moeite hebben lezen en schrijven. Ik moet zeggen, heel eerlijk, ik moet af en toe ook even nagoogelen of ik het wel goed schrijf, hoor. Ik ben er ook niet heel erg sterk in. Ik ben denk ik niet de enige. Maar ik hoef me er niet voor te schamen, want we zijn met z'n 3 miljoen. Dus daar is nog gelukkig.
1: Ja, nou zit er wel een verschil in even checken of je iets goed geschreven hebt. En echt moeite hebben met lezen, schrijven. Maar ook rekenen en digitale vaardigheden. Want dan hebben we het echt wel over mensen die daardoor minder zelfredzaam zijn. Okay. En dan moet je echt denken aan mensen die niet met het openbaar vervoer durven te reizen, omdat ze moeite hebben met de informatie op het perron.
0: Ja.
1: Of mensen die brieven van de overheid niet snappen en daardoor misschien zelfs al in geldproblemen komen.
0: Ja.
1: Dus het is niet even checken met Google, was het nou een D of een T aan het eind?
0: Hebben we
1: het
0: meteen mooi even heel goed en duidelijk neergezet, vind ik.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat is wel heel duidelijk. Het zal je maar overkomen dat je gewoon niet kan lezen en schrijven, dat je daardoor inderdaad geen gebruik kan maken van faciliteiten, van diensten. Die brief niet kan begrijpen die je krijgt van de gemeente, die een beetje ingewikkeld eruit ziet. Het zijn zelfs 2 pagina's. Ja, wat moet je dan eigenlijk, hè?
1: Ja, nou, er is hoop. Want er zijn ook nog steeds gewoon, als je van school af bent, we denken allemaal bij school aan, dat doe je in je jeugd. Maar het is ook volwassenen-educatie. Dus in bijna elke stad en bijna elk dorp is wel een taalpunt of een taalhuis waar volwassenen naartoe kunnen om die basisvaardigheden te scholen.
0: Ja.
1: En dat is bijna altijd gratis.
0: Ja. Er wordt ook vaak door de gemeente gefaciliteerd. Er zijn daar mogelijkheden voor. Moet je voor de grap maar eens even nakijken, even navragen bij de gemeente. Dat kan altijd bij de social makelaars. Of je loopt even bij ons. We hebben hier in de regio buurthuis, woonkamer. Dan kunnen mensen binnenlopen als ze vragen hebben. Dus er is hoop. Je kan er nog iets aan doen. Het levert ook meteen een stukje sociaal contact op, Michael, toch?
1: Ja, dat is een mooie bijvangst.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk nog mooier als die mensen die zich er nu voor schamen.
0: Ja.
1: Je zei het zelf al. Ik vind het altijd wel treffend om het voorbeeld te pakken. Als je aan iemand vraagt, ken je iemand in je omgeving die het afgelopen jaar naar Frankrijk op vakantie is geweest? Ik weet niet of jij iemand kent die naar Frankrijk op vakantie is geweest afgelopen jaar.
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee.
1: Nou, dan ben jij een slecht voorbeeld. Dat is nou jammer.
0: Sorry.
1: Ja, meestal krijg je wel het antwoord, ja hoor. Sterker nog, we zijn zelf met ons hele gezin gegaan.
0: Ja, ja.
1: Ja, en dat zijn maar 2,5 miljoen mensen per jaar die naar Frankrijk gaan.
0: Ja.
1: Maar er zijn wel 3 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. En als je dat vraagt, ken je iemand in je omgeving die moeite heeft met lezen en schrijven? Dan zeggen heel vaak mensen, nee, ik ken helemaal niemand.
0: Ik begrijp wat je bedoelt, ja. Extra aandacht voor het verbeteren van de basisvaardigheden. Dat is lezen, schrijven, rekenen, maar ook digitale vaardigheden. Het zijn best wel dingetjes. Er is dus hulp. Er zijn allerlei instanties die je daar graag bij helpen. Blijf er niet mee zitten. Blijf er niet mee rondlopen. Ga ermee aan de slag. Ik bedoel, dat kan op je eigen tempo, op je eigen manier. En je bent heus niet de enige. Zet die schaamte aan de kant. Ga er gewoon iets aan doen, zodat je daar een keer over een dag...
1: Nee, je bent zeker niet de enige. En wat ik vaak ook hoor van mensen die uiteindelijk die stap gezet hebben, is dat ze zeggen, ja, ik kwam gewoon in een heel vertrouwde omgeving met allemaal mensen, allemaal gelijkgestemden. Dat was zo fijn om meteen erachter te komen dat ik niet de enige was. Dus, en ze zeggen ook stuk voor stuk, dit had ik veel eerder moeten doen.
0: Ja, precies. Maar dat is het, hè. Goh, nou, het advies is daar. Is het inderdaad het verstandigst om even contact te zoeken met de gemeente? Kun je gewoon daar een afspraak maken en zeggen van, goh, luister, een heel rare vraag, maar ik zou eigenlijk wel graag iets beter willen leren lezen, schrijven of digitale vaardigheden.
1: Ze zullen je best naar de juiste plek verwijzen. Nou is het in elke gemeente wel anders geregeld. Dus, en daar hebben we een landelijke website voor en een landelijk telefoonnummer. Dat is wel centraal geregeld, maar dan op basis van je postcode wordt er dan contact met je opgenomen door een taalpunt of een taalhuis uit je eigen regio.
0: Juist.
1: Dus dat is heel fijn. En die website, dat is ikwilleren.nl.
0: Juist.
1: En het telefoonnummer is 0800 023 4444.
0: Kijk, dat is het telefoonnummer. En gebruik dat. Misschien kun je nog één keer zeggen, Michael, dat mensen het even nog... Daar komt het.
1: Website ikwilleren.nl of telefoonnummer 0800 23... nee, nou doe ik het niet goed, sorry. 0800 023...
0: Juist.
1: 4444.
0: Kijk, goed. Blijf er niet meer zitten, ga er iets mee doen en zorg dat je gewoon op een dag ook lekker kan lezen, schrijven, zo makkelijk, joh. Mag ik jou bedanken dat je voor ons deze zondag ons te woord wilde staan, Michael?
1: Ja, jullie bedankt voor de aandacht.
0: En succes met deze week van het lezen en schrijven.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Dag, Michael. Hoi.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Mächte und jeder Trächte.

1976. En Car Wash was dat natuurlijk hier op Horizon. Weet je trouwens dat je via de app van Horizon ook naar radio kan luisteren? En tegenwoordig is het vernieuwd, want als je die app sluit, blijft de radio gewoon doorspelen. Moet je de app weer openen om de radio te stoppen. Makkelijk man, doe ik ook altijd in de auto.

Chain Smoker samen met Coldplay uiteraard. En Something Like This. Stel, je wil iets organiseren. Je kan wel wat promotie gebruiken. Ik zeg het zo vaak. Maar je bent ook echt welkom bij ons. Stuur even een mailtje naar Dianne@rtvhorizon. En wij zorgen voor promotie op radio, televisie en internet. En uiteraard ook de socials.

Laat vandaag de mensen lachen, tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonde. Veel te leeg en veel te kil ben en niet echt.

als het stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard.
1: Mooi op de statie. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Veel plezier met de rest van de collega's. Straks om 5 uur de krent uit de pap. Uiteraard met Peter van der Zanden. En je kan ook luisteren naar Erik Bloemen, Mr. Flowers, op Horizon vanavond. Met de beste muziek aller tijden. We gaan eruit met Madonna. Fijn weekend.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvita.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2e manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Duitsland door controles bij de Duitse grens. Hier is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons.
2: De hits die je kent.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
7: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
8: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
9: Manning Zampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Duitsland door controles bij de Duitse grens. De vertraging is hier in totaal zo'n 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hit

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
6: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de 5e wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van der Zanden.
7: We zijn weer paraat met band en plaat en zitten er helemaal klaar voor. De krenten uit de pap, juweeltjes van toen en nu. Het beste van 50 jaar popmuziek, het komende uur tot aan 6. Met Earth on Fire, Journey Kaagman. Maybe tomorrow, maybe tonight.
4: Is van Radio Horizon.
5: Radio Horizon.
4: De krenten uit de pap. Peter van der Zanden.
5: Horizon.

historische plaat, mogen we best even bij stilstaan. Zo ongelooflijk goed gemaakt, alles klopte eraan. Een geweldig instrumentarium, mooie compositie en een nog mooiere Journey Kaagman. Natte jongensdroom. Earth and Fire uit het midden van de jaren 70. Hey, hallo, wij zijn Horizon. Het nieuws uit de regio, de hits die jij kent. De krenten uit de pap met vaste onderdelen, Triple D, oftewel de domme discodreun, het instrumentale intermezzo, mooie, formidabele Franstalige chanson. We kijken in de favoriete lijst van mijn lieve vrouw Anja. En hebben een heerlijke wegdromer van Denise Williams. It's Your Conscience.

word er echt iedere keer opnieuw weer blij van. Trek ik een album van Bruce Springsteen uit onze discotheek. You in my dream. En dan weet je gewoon niet welk nummer je moet kiezen. Brilliant Disguise had ik kunnen kiezen. Of Waiting on a Sunny Day. Maar ditmaal koos ik voor I'll See You in My Dreams.

dus lekker, maar wel vermoeiend. Jongen, jongen. Want je wil natuurlijk wel lekker meedoen. De Triple D, Domme Disco Dreun, The Night, The Wine and The Roses. Plaat veel gedraaid in Dancing Riva in de jaren 70. Eind jaren 70, begin jaren 80. Wordt tijd voor muziek uit een andere hoek. Dit zijn The Babies and the Piece of the Action. I've got a

had eigenlijk Iron Maiden voor je klaarstaan, maar dat durfde ik je niet aan te doen. De Babies met The Piece of the Action. Volgende plaatje is een nummer dat je alleen hier in het programma hoort uit het album en de documentaire Sugar Man. Dit is Sixto Rodriguez. Waarschijnlijk heb jij daar nog nooit van gehoord. Let eens op het simpele, maar o zo doeltreffende riffje.

Ja, dat is een apart verhaal. Searching for Sugarman. Ga hem maar eens opzoeken op YouTube. Daar vind je hem beslist wel. Een artiest die geheel in de vergetelheid was geraakt. In Zuid-Afrika enorm populair. En dat zonder dat hij het wist. Sixto Rodriguez. Zoek maar eens op Sugarman en I Wonder. Uit de hitlijst, de Boosa en Lose Myself.

Fijne plaat, de Boeza. Uit de hitlijst van dit moment. De opvolger van Magnetic. Lose Myself. En toegekomen aan het tweede vast onderdeel in het programma uit de instrumentale intermezzo. Dit is Cates County. Muziek van Harry Mancini.

Zometeen nog het formidabel chanson. En we kijken nog in de favoriete lijst van mijn lieve vrouw Anja. Maar eerst muziek uit de hitlijst. Bruno Mars, On My Soul.

0: Mars.
1: On my soul. Al meer dan een jaar moet ik mijn vrouw missen. Ze is continu in mijn gedachten. Maar wat een waardevol aandenken dat ze een mooie favoriete lijst met haar favoriete nummers heeft achtergelaten. En dan mag ik iedere week een nummer uitdraaien hier in het programma. En zo hou ik er toch een beetje dichtbij. Een van die favoriete disco-nummers is van Yvonne Elliman.

Jaren 80. Ik mocht de disjockey uithangen in Dancing Riva. Stond daar op het podium. En zag mijn lieve meisje op de dansvloer genieten van Love Pains, Yvonne Halliman. En ik mocht het voor haar draaien. En nu draai ik hem weer. Dit is Tina Turner.

horen in het Philipsstadion. Tina Turner met The Best. Als je mee hebt zitten strepen, dan weet je dat er nog één kruisje moet komen staan bij het formidabel chanson. Dat is vandaag in handen van Gérard Lenormand. Mélodie du Vent.

Zo fijn die vibrerende stem van Gérard Lenormand. Mélodie Duval was vandaag het formidabel chanson. En om alvast een beetje in de stemming te komen voor de oude meuk tussen 6 en 8 in de retro show The Cats.

grote Nederlandse artiest hoor. Uit Volendam, palingpop van The Cats. The Magical Mystery Morning. En dit komt uit Den Haag. Daarmee heet Bojura, The Leather. Ik wens je nog een hele fijne voortzetting. Veel plezier zometeen met Erik en graag tot volgende week. Zondagmiddag 5 uur.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online lesgegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Deze plaat zal voor altijd een grote popklassieker blijven. Deze plaat van Bryan Ferry uit de zomer van alweer zo lang geleden. Ja, het zomerhit van toen. Daarmee zetten we weer onze hetere show in van vanavond. Bryan Ferry, samen met Roxy Music. Vele platen op het palmarès. En dat betekent dan dat wij in een oldiesprogramma regelmatig zo'n platen terug kunnen nemen en terug moeten draaien. Gewoon weg. Goedenavond, welkom weer in het retro gebeuren voor deze zondagavond. We zijn op zoek gegaan naar een aantal oude platen. En ik heb weer een mooi stapeltje meegebracht. Een hitparade van toen, en die zal terugkeren naar 15 september van 1990 vandaag. En nog veel meer lekkers voor jouw oren. Dus blijf gezellig bij me, blijf luisteren naar Radio Hoorde.

0: Het was een vreemde eend in de bijt als je deze plaat voor het eerst ging kopen, lang geleden. Want je kreeg eigenlijk veel waar voor je geld. Want de A-zijde was deze, deze van Franke Falter en The Way to Love. Maar op de B-zijde vond ik dan de Nederlandstalige versie van die plaat terug. Dus dat was toch wel een schot in de roos voor je platencollectie. Daarvoor hadden we nog David Christie, Ealing Page en de Dexys Midnight Runners met de Jackie Wilson set. Ook een hele bekende deun van alweer heel wat jaren geleden. Onze hitparade van toen voor deze zondagavond. De Rode Draad. We schrijven 15 september 1990. Eerste plaat die we gaan draaien is nummer 29. Toen nog heel zomers. Want we hebben het over Ritmo de la Noche. Hier is Lorca.
1: Bellissimo.

It helps to cheer me when I'm blue. Anything that's part of you.

Tja, in de jaren 60 hadden ze alle zeer goed gevuld palmares. Deze Rolling Stones. Wat uiteraard toen al Mick Jagger in de vocale hoofdrol. Uit 1965 draaide we nog I'm Free. Verder nog de Searchers uit 65. Elvis en Roy Orbison. Hadden we ook gedacht aan een longplayer voor deze week. Helemaal iets anders nu voor jou op de radio op deze zondagavond. We gaan weer terug naar de 90s. Eind jaren 90 kwamen de ABBA-teams tevoorschijn met een plaat die in feite een grote hit was voor de ABBA's lang geleden. De superlange uitvoering Mamma Mia vanavond. Dat zal bijna 6 minuten in beslag nemen. Wij gaan hem heerlijk draaien in onze retro-show.

alle hits van toen komen terug op zondagavond in de Retro Show. Als laatst hadden we Hank the Knife en de Jets met Yesterday Star. En mocht het zijn dat jij er nog eentje in je hoofd hebt zitten die je graag wil laten terugdraaien in mijn show, dat kan ten alle tijde. Mail me even op info@rtvhorizon.nl. En ik zorg er dan voor dat in deze dagen jouw grote lieveling voorbij komt. In dit radioprogramma, laat ik het zo zeggen.

Satisfaction Guaranteed. Ja, ook dit bleef een heerlijke hit van toen. Nou, we hadden natuurlijk over Harold Melvin en de Blue Notes die we weer rond en aan schreven. Bijna aan het einde van ons eerste gedeelte. We gaan op naar het nieuws en het tweede bedrijf van ons retro gebeuren voor deze zondagavond. Maar ik neem ik eerst een kijkje in de top 40 van toen. Dat betekent dat we teruggaan naar 15 september van 1990. Maar straks hadden we onze eerste plaats uit die lijst. Dat was Ritmo de la Noche van Loca. Maar het tweede staat klaar. En we denken aan de nummer 14 uit die lijst. Dat was voor de Belgische Vaya con Dios. En nee.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hit van toen, die ook duidelijk de tand destijds doorstaan heeft. Zo zeggen we dat, als platen gewoon populair blijven. En dat gebeurde ook zo met deze van Beckman Turner, Overdrive, Baby, You Ain't Seen Nothing Yet. Het was trouwens ook hun grootste hit die ze konden scoren in die tijd. En dan bedoelen we daarmee 1974. Eindnotering nummer 3 in de top 40. Dus dat betekent al wat. En voor ons weer het begin van het tweede en laatste uur retro show voor Radio Horizon op deze zondagavond. Mocht het zijn dat je wat laat bijgekomen bent, nog steeds een bijzonder hartelijk welkom. Als je houdt van oude platen, moet je gewoon lekker blijven luisteren. Onze hitparade van toen, de rode draad van de show, 15 september 1990. Twee platen draag ik nog uit die hitparade. En natuurlijk ook nog een bijna vergeten juweeltje voor straks. Allereerst door met Last Ketchup, de Ketchup Song.

0: jaar.
1: Horizon, de streekomroep voor Heeselende

Een plaat van ongeveer een jaar of 10 geleden terug door je radiospeaker op deze zondagavond. En die was voor de Mavericks onder leiding van Raoul Malou en Pardon Me. Daarvoor hadden we nog Nathalie Imbruglia. We hadden nog, even kijken, Lost Ketchup. En uiteraard ook nog de Of Monster and Man. Staat hier op mijn lijstje geschreven. Allemaal platen van nog niet zo heel lang geleden, maar die we toch wel heel duidelijk al kunnen rekenen onder een heerlijke gouden ouwe. Onze hitparade van toen, 15 september 1990. We hebben weer een plaat klaarstaan die we heel graag willen terugdraaien uit die lijst. Met name nummer 12. De week daarvoor op 26, twee weken top 40. Hier is Matthias Rijn. Verdampt, ik liep tegen.

de liefde voor de platen uit de secties die nooit, nooit overgaat. En ik hoop dat een aantal luisteraars het met me eens zijn. We hadden een bedrijfje, Dewey Neddy met Wildwood Flower. We hadden nog een groot uit de 60e jaren van David McWilliams en de Dave Clark Five. Ons bijna vergeten juweel voor deze week. Kent u deze nog? Want we gaan naar de jaren 70. We samen met een country hit van de Kendalls. Weet je nog? Don't let me cross over. Ons bijna vergeten juweel voor deze week.

Regelrecht uit de softballperiode die we lang geleden gekend hebben. Deze klassieker van formaat van de Three Degrees. We spreken dan over de Dirty Old Man. Tijd om te denken aan een goed verstaanbare plaat voor het tweede gedeelte. Wat zeg ik? En dan gaan we even de fout in, want ik was de bedoeling geweest om, om deze plaat te draaien. Techniek liet me een beetje in de steek. Kan gebeuren. Hier is Normaal.

Vijf weken lang kreeg deze plaat een notering in de top 40. Deze plaat van toen, deze plaat van Bon Jovi. And I'll be there for you. Voor ons een van de laatste platen die we nog kunnen draaien in ons retro gebeurde. Want de tijd zit er bijna op. Onze twee uurtjes oudjes draaien bij Radio Horizon. De top 40 van toen, 15 september 1990. De top 5 zag er als volgt uit. Op 5 vonden we Bryan Adams terug met The Summer of 69. Op nummer 4, mooi was die tijd, Cody Konings. En op 3, You Can Touch This van MC Hammer. Nummer 2 was voor DNA en Susan Vega, Tom's Dinner. En de eerste plaats werd bekleed door de band London Beat. And I've Been Thinking About You. En die plaat gaan we even jullie draaien als hekkensluiter van dit programma. Ik maak me graag een nieuwe afspraak voor volgende week. Want om even naar 6 zijn we weer terug voor jou op de radio. Zondagavond direct met Peter van der Sanden. Fijne week nog. Veel luisterplezier met de collega's. En de goede raad, blijf luisteren naar Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreemrechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïense president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de Heer.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. Het CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van het CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%.